Ja, suiker rollen is om 5 vak. Het is een oude man. Zie ik 1, geld proleet, word

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Wat jammer van die laatste avond.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Oekraïens president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend om de Amerikaanse vredesmissie alle kansen te geven. Aanleiding is het bezoek van de gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev, waar ze praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne de wapens tijdelijk neerleggen en Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Maar ja, dit is een beetje een onverwacht voorstel en het komt natuurlijk weer van de kant van Oekraïne. De gezanten reizen morgen eerst naar Moskou en dan zondag door naar Kiev. In Duitsland voert de politie een grootschalige klopjacht uit op een 48-jarige klimaatactivist. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. De man wordt ervan verdacht achter de recente sabotages op het elektriciteitsnet te zitten en eiste de daden intussen op in een handgeschreven brief. Bij een huiszoeking in zijn woning zijn al vermoedelijke springstoffen gevonden. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen trekt aan de alarmbel na 21 besmettingen met het West-Nijl-virus bij paarden. De gevallen situeren zich in de regio's rond Brussel, Antwerpen en Mechelen. Een belangrijk advies aan de paardeneigenaars: probeer de muggen weg te houden. Bij mensen zijn er voorlopig nog geen besmettingen met het virus vastgesteld. De 27-jarige Belgische modeontwerpster Julie Kegels heeft een van de meest felbegeerde onderscheidingen in de modewereld binnengehaald. Kegels won de LVMH-prijs, de award van de luxe groep boven merken als Dior en Louis Vuitton. Naast een geldprijs van €400.000 krijgt de jonge Belgische een jaar lang professionele begeleiding vanuit de absolute modetop. Belooft een droge zonnige zaterdag te worden bij 23 graden. Ook zondag krijgen we hetzelfde rustige nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot 27 graden, maar stijgt ook de kans op buien.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: De lekkerste klassiekers die je zo weer meezingt.
4: Want je kent ze allemaal.
3: En nooit weer vergeet.
4: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: Dat is toch een mooie plaat, luisteraars, of niet soms. Ja, een goed begin van het programma.
1: Zon, wind, sneeuw of regen.
2: Met Johan de Graaf op je radio.
1: Kun je er
3: altijd
1: tegen.
4: And now, here's the world's greatest DJ.
0: Een geweldige mooie plaat, toch? Of niet soms de mama's en de papa's 12.30, zo is de titel. Ook een grote hit hebben deze mensen gehad allemaal, hè, in de jaren 60 of niet soms. De gouden oude show, we gaan weer beginnen met de mooiste plaatjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Zullen we snel beginnen? Ach, waarom ook niet? We gaan een keer snel beginnen. Hier zijn er eentjes, of hier is er eentje van de Rolling Stones met 2000 Light Years From Home. Dat is een endweg, of niet soms?

Wij gingen terug naar 1967. Ja, die mensen gaan al lang mee, of niet? Some Rolling Stone met 2000 Light Years From Home. Zullen we er nog gewoon eentje doen uit het jaar 1967? Ach, waarom ook niet? Mooie muziek werd er toen gemaakt. Hier is Stevie Wonder.

0: De onvergetelijke hits van toen.
1: Ken je ze nog? Ken je ze nog?
0: De muziek uit je jeugd.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

zo'n plaatje die je lekker kan meenurien, of niet soms de Harlem Song. Komt er in, uiteraard, komt er 73 inderdaad, zo'n tijd geleden al. Dat is opname van de Sweepers. Hier is Johnny Rivers.

De la ballade de Jean Giraud. Wat een mooie plaat, of niet, zoals? Van Gérard Lenormand. Toch al mooie Franse muziek gemaakt. Dit is ook mooi, deze. Ja, applaus. Hier is Jane Mansell.

0: Ja, Lopen in the Sky of niet, soms ja, wie wil het nou niet? De Flower Pot Man. Zullen we eens iets gaan doen aan de disco? Lekkere discoknaller.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.

De mensen van I Can Give You Anything But My Love, de stylistics waren dit, maar I Can't Fall Help Falling In Love With You. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal, want dat is altijd leuk. We kunnen meezingen. Hier is André van Duin.

lekkere bezemplaat, maar is ook weer zo afgelopen. Ja. André van Duin met Als de zon schijnt. Dit is ook leuk, de dames. Deze. De dames van de Dots, de Dolly Dots. Oh. Wie heeft er niet een poster boven zijn bed gehangen? Ja, ja. Hier zijn ze met Don't Give Up.

lekkere disco-knaller of niet, zo tegen het einde van het eerste gedeelte van het programma. Donna Summer met MacArthur Park, zo moet je zeggen. Hier is John Pajon.

0: als de laatste het eerste gedeelte wat een leuke plaat of niet soms deed.
1: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: Oekraïens president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend om de Amerikaanse vredesmissie alle kansen te geven. Aanleiding is het bezoek van de gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev, waar ze praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne de wapens tijdelijk neerleggen en Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Maar ja, dit is een beetje een onverwacht voorstel en het komt natuurlijk weer van de kant van Oekraïne. De gezanten reizen morgen eerst naar Moskou en dan zondag door naar Kiev. In Duitsland voert de politie een grootschalige klopjacht uit op een 48-jarige klimaatactivist. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. De man wordt ervan verdacht achter de recente sabotages op het elektriciteitsnet te zitten en eiste de daden intussen op in een handgeschreven brief. Bij een huiszoeking in zijn woning zijn al vermoedelijke springstoffen gevonden. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen trekt aan de alarmbel na 21 besmettingen met het West-Nijl-virus bij paarden. De gevallen situeren zich in de regio's rond Brussel, Antwerpen en Mechelen. Een belangrijk advies aan de paardeneigenaars: probeer de muggen weg te houden. Bij mensen zijn er voorlopig nog geen besmettingen met het virus vastgesteld. De 27-jarige Belgische modeontwerpster Julie Kegels heeft een van de meest felbegeerde onderscheidingen in de modewereld binnengehaald. Kegels won de LVMH-prijs. De award van de luxe groep boven merken als Dior en Louis Vuitton. Naast een geldprijs van €400.000 krijgt de jonge Belgische een jaar lang professionele begeleiding vanuit de absolute modetop. Belooft een droge zonnige zaterdag te worden bij 23 graden. Ook zondag krijgen we hetzelfde rustige nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot 27 graden, maar stijgt ook de kans op buien.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Tense Seed was niet zo'n grote hit in Nederland. Maar ja, toch de top gehaald. Hè? Live is de middenstromer van Tense Seed. Ja, dat zijn de mensen van I'm Not In Love. Tweede gedeelte van de Gouden Oude Show met The Trucks.
1: Ow!

0: de mensen van The Girls, Girls, Girls. Hè? Ja. The Glass of Champagne, ook zo'n mooie plaat. Ik heb het natuurlijk over de formatie Cedar. En er was ook zo'n mooie met de La Cumbia. Wat is er gebeurd met de heren? Ja, we horen niet zoveel van ze. Misschien treden ze nog op. Ja, ik weet het niet. Moeten we een keer nakijken.
1: Dit is Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.
2: Weet je nog die tijd van toen?

1984 zo'n beetje was deze plaat van Laura Brenneken met de Self Control. Kennen we deze nog? De man van de Pina Colada song. Pina Colada song. Dat is dat drankje, dat is dat drankje. Hier is Robert Holmes.

Is het mooi of niet? Soms roept het om. Zo was dit. Met de Pina Colada Song was het niet. Maar het was die andere. Zin. Doen we de volgende keer die Pina Colada Song. Dit is ook zo mooi. Dit geweldige plaat van de Police. Hierin het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.

blijft mooi, blijft prachtig. The Police met inderdaad even Little Things She Does Is Magic. Ik was van de week op een rommelmarkt. Dat doe ik zo af en toe. Dan gaan we eventjes de braderieën en de rommelmarkten af. En dan komen altijd wel weer oude plaatjes tegen, zoals deze.

Inderdaad, The Little Things, dat was er een keer van Dave Berry. En op de achterkant van het singeltje staat nou, dus daar eigenlijk wel twee A-kanten uit 65. Hier is de man Hans Bouwens met Nelleke, de zangeres. Oftewel de George Baker selectie 1975 met The Wild Bird.

Het is een mooie of niet soms. De Wild Bird was een van de George Baker selecties. Kennen we deze nog uit 66? Hier is Billy Stewart.

0: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en
1: Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.

Jazeker, dat is de lange uitvoering van natuurlijk Wham! Heeft iedereen wel herkend met de Wham! Rap. Ja, de Wham! Rap, zo heet die ook. Ja. Hier is Oscar Harris.

0: Het is toch wel mooi of niet soms, dat is er een van Oscar Harris. Ja, je weet wel van de song voor dit Hilton, maar dit was een groot hit uit de jaren 60 met Try a Little Love. We gaan meezingen in onze eigen verstaanbare taal, het Cocktail Trio.
1: Hoogkeert het publiek, wij presenteren ons vlog.

0: ons Flow, je circus, hoezo Flow, daar vliegt ons vlug. Klautert in een touw, tot boven in het gebouw. En daar heel volleert, het zwaantje demonstreert. En de huppiekee, suist die naar beneden.
1: In een dubbele salto, terug.
0: Hooggeert het publicum, oh de jetst, een zeer, zeer speciale truc. Kijk, hij springt, elegant, van mijn ene in mijn andere hand. Maar het is van gewicht, het gaat met alle vijf zijn ogen dicht. Goed dan nu, tot besluit, springt hij niet meer voor, maar achteruit. Kijk, daar gaat hij alweer, op en neer, heen en weer. En dan nog eens een keer, oh hij haalt het niet meer. Ja, wie doet hem dat na?
2: Wie doet hem dat na?
1: Driemaal in de ronde.

0: Als een acrobaat.
1: Dat is toch leuk, hè? De man ja, van het cocktail trio.
0: Wat moeilijk.
1: Wie heeft de sleutel van de toolbox gezien? Dit was de andere. Ah, leuk, hè? Het Vlooiencircus.
2: Die zien we nooit meer terug.
3: De gouden klassiekers en de hitparades van jaren geleden. Dit is Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show. Dum, dum, dum.
1: Ja, de Gouden Ouwe Show bijna op zijn eind gooien. Een dagje of twee, drie te gaan. Zoals deze, hier is Roy Robinson.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofvrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
2: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur. In de studio's van Radio Monza. Gelegen op Essenstad 1 bus 2 in Rooi. Iedereen is van harte welkom. Op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza Essenstad 1 bus 2 in Rooi.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
6: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
7: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
8: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Mol. Bel 0032-89-764-951 of kijk op juwelenroos.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza. Het nieuws.
10: Autobestuurders moeten dit weekend rekening houden met ernstige hinder op de Antwerpse ring. Bouwheer Lantis meldt dat de oprit Deurne richting Gent en Brussel het hele weekend dicht is. Bovendien gaat tijdens de nachten ook de rechtstreekse aansluiting van de ring naar de E313 onherroepelijk dicht. Er zijn lokale omleidingen. Het dossier rond het vermeende seksuele misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt steeds groter. Parket van Limburg bevestigt dat er intussen al 6 officiële klachten zijn. Persmagistraat Bruno Coppin benadrukt dat justitie de zaak hoog en ernstig opneemt. Ook het zorgcentrum na seksueel geweld is ingeschakeld om de betrokken gezinnen te ondersteunen. In Duitsland hebben hackers meer dan 1 miljoen vertrouwelijke documenten van de stad Berlijn te grabbel gegooid op internet. De buitgemaakte data bevatten onder meer loonbrieven en geheime documenten uit parlementaire commissies. De cyberattack vond plaats op 14 augustus. Omdat de stad Berlijn weigerde om het geëiste losgeld van 2 miljoen euro te betalen, hebben de criminelen alles gelekt. De VN hebben via een officiële resolutie beslist om een nieuwe wereldkaart als de internationale standaard in te voeren. De huidige en veelgebruikte Mercator-projectie ligt al langer onder vuur omdat die de verhoudingen vervormt. Zo lijkt het Afrikaanse continent op die kaarten veel kleiner dan het in werkelijkheid is. De nieuwe kaart moet geografisch veel correcter zijn. In de Jupiler Pro League heeft landskampioen Club Brugge een moeizame overwinning geboekt tegen promovendus Lommel. Blauw-zwart won met 1-0 dankzij een own goal vlak voor de rust. Door de zege komt Club Brugge voorlopig mee aan de leiding te staan samen met Charleroi en Gent. Lommel blijft steken op plaats 8. Een droge, zonnige zaterdag, 23 graden. Ook zondag datzelfde rustige nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot wel 27 graden, maar stijgt vanuit het westen ook de wisselvalligheid met kans op een plaatselijk onweer.
9: Dit was het Radio Monza nieuws.
11: Monza's favoriet.
12: Hey, hallo lieve luisteraars van Radio Monza. Hier met Tinus. Wat ben ik trots om te vertellen dat Radio Monza mij verkozen heeft voor deze week Monza's favoriet te zijn. Met mijn nieuwste single Limburg Leef. Iets waar iedere Limburger trots op is. Limburg Leef. Heel veel luisterplezier.
11: Monza's favoriet.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Maasijk. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagen door een Kinrooien, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
3: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426 of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop, daar kan je mee thuiskomen.
4: Jeroen Mone, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
5: Gebroedersvers van Doe-het-zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwalbarg 210 op Glabbeek. Gebroedersverson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersverson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersverson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
6: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
7: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
5: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be. Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
0: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Autobestuurders moeten dit weekend rekening houden met ernstige hinder op de Antwerpse ring. Paul Heerlantis meldt dat de oprit Deurne richting Gent en Brussel het hele weekend dicht is. Bovendien gaat tijdens de nachten ook de rechtstreekse aansluiting van de ring naar de E313 onherroepelijk dicht. Er zijn lokale omleidingen. Het dossier rond het vermeende seksuele misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt steeds groter. Parket van Limburg bevestigt dat er intussen al 6 officiële klachten zijn. Persmagistraat Bruno Coppa benadrukt dat justitie de zaak hoog en ernstig opneemt. Ook het zorgcentrum na seksueel geweld is ingeschakeld om de betrokken gezinnen te ondersteunen. In Duitsland hebben hackers meer dan 1 miljoen vertrouwelijke documenten van de stad Berlijn te grabbel gegooid op internet. De buitgemaakte data bevatten onder meer loonbrieven en geheime documenten uit parlementaire commissies. De cyberattack vond plaats op 14 augustus. Omdat de stad Berlijn weigerde om het geëiste losgeld van 2 miljoen euro te betalen, hebben de criminelen alles gelekt. De VN hebben via een officiële resolutie beslist om een nieuwe wereldkaart als de internationale standaard in te voeren. De huidige en veelgebruikte Mercator-projectie ligt al langer onder vuur omdat die de verhoudingen vervormt. Zo lijkt het Afrikaanse continent op die kaarten veel kleiner dan het in werkelijkheid is. De nieuwe kaart moet geografisch veel correcter zijn. In de Jupiler Pro League heeft landskampioen Club Brugge een moeizame overwinning geboekt tegen promovendus Lommel. Blauw-zwart won met 1-0 dankzij een own goal vlak voor de rust. Door de zege komt Club Brugge voorlopig mee aan de leiding te staan samen met Charleroi en Agent. Lommel blijft steken op plaats 8. Een droge, zonnige zaterdag, 23 graden. Ook zondag datzelfde rustige nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot wel 27 graden, maar stijgt vanuit het westen ook de wisselvalligheid met kans op een plaatselijk onweer.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Zoals luisteraars, een hele goede morgen. Met een zonnetje in de rooi. Ik ben er weer. Hij is er weer. Zaterdagmorgen zonder zorgen.
1: Hallo, goedemorgen, hier ben ik. Zeg woord.
0: Muziek voor ieder wat wilt. Uit de jaren 60, 70, 80, 90.
1: Hier ben ik.
0: En de kantine is geopend, u bent van harte welkom.
1: Dat heb ik graag.
0: Plaatjes kunnen vandaag helaas niet aangevraagd worden. De baas heeft gezegd, muziek, muziek, muziek moet er zijn. We doen het ook, hè. Uiteraard.
1: Hallo, goedemorgen, hier ben ik.
0: Voor de mensen die aan tafel zitten of op tafel gaan, smakelijk eten. En die aan het werk zijn, veel werkplezier. In de containerparken. De wereldwijd te beluisteren.
1: Vogelfluit.
0: Redden ons dan wereldwijd. Tot in Amerika.
1: Man denkt, ik moet snel vooruit.
0: Ik zeg nogmaals, goeiemorgen.

0: Monza's favoriet.
1: Hey allemaal, ik ben Lindsay Lynn en deze week is mijn nieuwe single Monza's favoriet. En hierop kan niemand blijven stilzitten. We gaan sjoegelen.
0: Monza's favoriet. La, la, la.

Op vele festivals is hij aanwezig. Allemaal vriend Helmut Lotti. Maar zeilen zal er vandaag niet bij zijn, want er is geen wind. Jammer.

rustige muziek, en dat we natuurlijk kunnen genieten van een tasje koffie. En de kantine is geopend, u bent van harte welkom in de Esterstraat nummer 1 in Kenroy.

Prachtige Duitse klanken van Andrea Jürgens. Ik zeig het hier, mijn paradies. Het was dan uit een zonnig kinderooi. Iedereen van harte welkom. In de kantine en buiten de kantine.

Vandaag geven we ook natuurlijk heel veel zonneschijn. Misschien na middag pas regen. Niet, het lang altijd zo op het leven, maar het blijft mooi. Yes, alert! Vandaag schiet de zon over Rosa.

Blijf nog altijd een praatjesnummer. Johnny Wakelin. En in Zaire. Zal wel een muziek aangekomen zijn, denk ik wel. In Zaire met Johnny Wakelin. Deze dan. Een oudje van Boudewijn de Groot.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden open gaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
4: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
5: Zin in iets lekkers? Kom naar De Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
6: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank. Radio Monza, Esserstad 1, Busstraat Kinrooi.
7: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou.
8: Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
9: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: Autobestuurders moeten dit weekend rekening houden met ernstige hinder op de Antwerpse ring. Bouwheer Lantis meldt dat de oprit Deurne richting Gent en Brussel het hele weekend dicht is. Bovendien gaat tijdens de nachten ook de rechtstreekse aansluiting van de ring naar de E313 onherroepelijk dicht. Er zijn lokale omleidingen. Het dossier rond het vermeende seksuele misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt steeds groter. Parket van Limburg bevestigt dat er intussen al 6 officiële klachten zijn. Persmagistraat Bruno Coppa benadrukt dat justitie de zaak hoog en ernstig opneemt. Ook het zorgcentrum na seksueel geweld is ingeschakeld om de betrokken gezinnen te ondersteunen. In Duitsland hebben hackers meer dan 1 miljoen vertrouwelijke documenten van de stad Berlijn te grabbel gegooid op internet. De buitgemaakte data bevatten onder meer loonbrieven en geheime documenten uit parlementaire commissies. De cyberattack vond plaats op 14 augustus. Omdat de stad Berlijn weigerde om het geëiste losgeld van 2 miljoen euro te betalen, hebben de criminelen alles gelekt. De VN hebben via een officiële resolutie beslist om een nieuwe wereldkaart als de internationale standaard in te voeren. De huidige en veelgebruikte Mercator-projectie ligt al langer onder vuur omdat die de verhoudingen vervormt. Zo lijkt het Afrikaanse continent op die kaarten veel kleiner dan het in werkelijkheid is. De nieuwe kaart moet geografisch veel correcter zijn. In de Jupiler Pro League heeft landskampioen Club Brugge een moeizame overwinning geboekt tegen promovendus Lommel. Blauw-zwart won met 1-0 dankzij een own goal vlak voor de rust. Door de zege komt Club Brugge voorlopig mee aan de leiding te staan samen met Charleroi en Gent. Lommel blijft steken op plaats 8. Een droge, zonnige zaterdag, 23 graden. Ook zondag datzelfde rustige nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot wel 27 graden, maar stijgt vanuit het westen ook de wisselvalligheid met kans op een plaatselijk onweer.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Soms luisteraars nogmaals een hele goede morgen. Rode deze. Bestel maar. Voor een printje groot of klein. Moet je weer aan je mond zal zijn.

jaren 80, 90. Heel populair. Op ieder radiostation. André Jurgens. Japanese boy. We gaan eventjes naar Italië. Meteen op de plaat van Umberto Tozzi. Gente di mare. Wat dat ze zal zeggen. Ik heb er geen graag van.

Prachtige Italiaanse klanken van Umberto Tozzi, Gente di Mare. Terug naar Nederland, met de meubelbouwer plaat van de classics. Yellow Sun of Ecuador.

Prachtige muziek van de classics vanuit Yellowstone of Ecuador. En voor de Formule 1 fans, die zijn vandaag te gast in Italië, op het circuit in Italië, jawel. De mensen die houden van Formule 1, kunnen genieten van Italië. Deze mooie plaat dan van Laura Lynn. Hasta la vista mañana. En voor iedere sportliefhebber is er vandaag iets. Vrienden, wat wilt. Veldrijden, dus nog niet wij. Maar wielrennen. Ronde van Spanje. Of in Italië.

Vandaag gaan natuurlijk vooral in, ook heel vlug. En voor ons blijven ze ook niet stilstaan. Ik zeg altijd, beste mensen, geniet ervan. Zolang als het gaat, beste mensen.

keren terug naar, naar België. Jawel, met Salem Segers. Hij is in Spanje geweest, maar deze keer zijn we in België met deze mooie plaat. Mijn dag kan niet meer stuk. Ik zeg altijd, genieten.

0: zijn.
1: Hij was daar vroeger schoolmeester.
0: Als witte wijn.
1: Maar hij is met... Hij is met pensioen en geniet van het in Spanje is altijd de gast. Maar die is een mooie plaat altijd. Salam Segers. En deze dan. Kom maar eens met.

Ik voel me goed tot 11:30. Dit is een plaat van The Beatles. Yellowstone op Ecuador. Op Yellowstone Marine. In the town. Yellowstone Marine is het wel. Lived a man who sailed to sea. Dit is van The Beatles. Geniet ervan.

Sana kusur.

The best of the rest of them all. James Lord. Keep on smiling. Blijf lachen, beste mensen. De zon is heel lekker. Geniet ervan.

Prachtige muziek van The Amigos. Als Spaanse chef verlest in de haven. Maar zoveel zijn we nog niet, beste mensen. Met deze mooie plaat van Gus Bacchus en... Nou, dat kennen we wel. De Boeks van de Vader.

0: Nooit vroeg ik.
1: We gaan langzaam naar het einde van dit programma.
0: Dat je mee had was gewoon.
1: Mag er nog een fijn weekend van. De zon schijnt nog altijd.
0: Gaaf ik jou.
1: Hou we zo. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai.
0: Zelfs mijn kleren. Want een vriend die laat je niet.
1: Tot de volgende keer. De groetjes. Dag.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts 1 dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in 1 dag.
2: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neeroeteremaaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledige

0: geclimatiseerde dancing. The Dancing. The place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
1: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur in de studio's van Radio Monza. Gelegen op Essenstad 1 bus 2 keer in Rooi. Iedereen is van harte welkom. Op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza, Essenstad 1 bus 2 keer in Rooi.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de Bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
3: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
1: Volg elkaar met elkaar op zondag 6 september in Feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Mieke en Petra, Jeroen en El, Wilbur Zitman, Johnny en Diana Moor. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
3: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
4: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Maaseik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags. Op het nummer 0477 52 55 89. Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws.
7: Autobestuurders moeten dit weekend rekening houden met ernstige hinder op de Antwerpse ring. Bouwheer Lantis meldt dat de oprit Deurne richting Gent en Brussel het hele weekend dicht is. Bovendien gaat tijdens de nachten ook de rechtstreekse aansluiting van de ring naar de E313 onherroepelijk dicht. Er zijn lokale omleidingen. Het dossier rond het vermeende seksuele misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt steeds groter. Parket van Limburg bevestigt dat er intussen al 6 officiële klachten zijn. Persmagistraat Bruno Coppa benadrukt dat justitie de zaak hoog en ernstig opneemt. Ook het zorgcentrum na seksueel geweld is ingeschakeld om de betrokken gezinnen te ondersteunen. In Duitsland hebben hackers meer dan 1 miljoen vertrouwelijke documenten van de stad Berlijn te grabbel gegooid op internet. De buitgemaakte data bevatten onder meer loonbrieven en geheime documenten uit parlementaire commissies. De cyberattack vond plaats op 14 augustus. Omdat de stad Berlijn weigerde om het geëiste losgeld van 2 miljoen euro te betalen, hebben de criminelen alles gelekt. De VN hebben via een officiële resolutie beslist om een nieuwe wereldkaart als de internationale standaard in te voeren. De huidige en veelgebruikte Mercator-projectie ligt al langer onder vuur omdat die de verhoudingen vervormt. Zo lijkt het Afrikaanse continent op die kaarten veel kleiner dan het in werkelijkheid is. De nieuwe kaart moet geografisch veel correcter zijn. In de Jupiler Pro League heeft landskampioen Club Brugge een moeizame overwinning geboekt tegen promovendus Lommel. Blauw-zwart won met 1-0 dankzij een own goal vlak voor de rust. Door de zege komt Club Brugge voorlopig mee aan de leiding te staan samen met Charleroi en Gent. Lommel blijft steken op plaats 8. Een droge, zonnige zaterdag, 23 graden. Ook zondag datzelfde rustige nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot wel 27 graden, maar stijgt vanuit het westen ook de wisselvalligheid met kans op een plaatselijk onweer.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
3: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
4: Heb je nu gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Voor het aanleg van nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
5: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosserieherstiller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
6: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn in Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels. Metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren. Segersnacks, Breersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
7: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
8: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
6: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws.
11: Autobestuurders moeten dit weekend rekening houden met ernstige hinder op de Antwerpse ring. Bouwheer Lantis meldt dat de oprit Deurne richting Gent en Brussel het hele weekend dicht is. Bovendien gaat tijdens de nachten ook de rechtstreekse aansluiting van de ring naar de E313 onherroepelijk dicht. Er zijn lokale omleidingen. Het dossier rond het vermeende seksuele misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt steeds groter. Parket van Limburg bevestigt dat er intussen al 6 officiële klachten zijn. Persmagistraat Bruno Coppa benadrukt dat justitie de zaak hoog en ernstig opneemt. Ook het zorgcentrum na seksueel geweld is ingeschakeld om de betrokken gezinnen te ondersteunen. In Duitsland hebben hackers meer dan 1 miljoen vertrouwelijke documenten van de stad Berlijn te grabbel gegooid op internet. De buitgemaakte data bevatten onder meer loonbrieven en geheime documenten uit parlementaire commissies. De cyberattack vond plaats op 14 augustus. Omdat de stad Berlijn weigerde om het geëiste losgeld van 2 miljoen euro te betalen, hebben de criminelen alles gelekt. De VN hebben via een officiële resolutie beslist om een nieuwe wereldkaart als de internationale standaard in te voeren. De huidige en veelgebruikte Mercator-projectie ligt al langer onder vuur omdat die de verhoudingen vervormt. Zo lijkt het Afrikaanse continent op die kaarten veel kleiner dan het in werkelijkheid is. De nieuwe kaart moet geografisch veel correcter zijn. In de Jupiler Pro League heeft landskampioen Club Brugge een moeizame overwinning geboekt tegen promovendus Lommel. Blauw-Zwart won met 1-0 dankzij een own goal vlak voor de rust. Door de zege komt Club Brugge voorlopig mee aan de leiding te staan samen met Charleroi en Agent. Lommel blijft steken op plaats 8. Een droge, zonnige zaterdag, 23 graden. Ook zondag datzelfde rustige nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot wel 27 graden, maar stijgt vanuit het westen ook de wisselvalligheid met kans op een plaatselijk onweer.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
12: Monza's favoriet.
13: Hey, hallo, lieve luisteraars van Radio Monza. Hier met Tinus. Wat ben ik trots om te vertellen dat Radio Monza mij verkozen heeft voor deze week Monza's favoriet te zijn. Met mijn nieuwste single Limburg Leef. Iets waar iedere Limburger trots op is. Limburg Leef. Heel veel luisterplezier.
12: Monza's favoriet.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen. Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
1: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerud-Remaaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing. The place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer. Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
0: Zin in iets lekkers? Kom naar De Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
3: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur. In de studio's van Radio Monza. Gelegen op de Essenstad 1 bus 2 te Kienrooy. Iedereen is van harte welkom. Op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza, Essenstad 1 bus 2 te Kienrooy.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem Dilse Stokkem of surf naar www.rm-computers.be.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
7: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Amerikaanse president Donald Trump heeft aangegeven dat zijn gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner naar Moskou en Kiev trekken met een plan om de oorlog te beëindigen. We hebben hen gestuurd om te zien of we de zaken vooruit kunnen helpen. Er is een goede kans dat we erin slagen, zegt Trump. Volgens het Amerikaanse online medium Axios trekken Witkoff en Kushner dus naar Moskou om daar dan straks een onderhoud te hebben met de Russische president Poetin. En morgen trekken ze naar Kiev voor een ontmoeting met Zelensky. Trump verduidelijkte niet of het nieuwe plan ook het afstaan van Oekraïns grondgebied omvat, zoals hij eerder heeft gezegd. Maar we hebben dit keer een idee voor vrede, aldus Trump. Het zou kunnen dat het lukt. De verijdelde droneaanval op de luchthaven van Leipzig was een regelrechte aanval, eerder dan een hybride dreiging, zegt minister van Binnenlandse Zaken Quentin in de afspraak op vrijdag. We bevinden ons in een soort van oorlog, zegt hij, al zijn er volgens hem geen concrete aanwijzingen voor een gelijkaardige aanval in ons land. Maar we moeten wel opletten. Denemarken, Griekenland, Oostenrijk, Duitsland en Nederland willen tegen begin volgend jaar een akkoord met een land buiten de Europese Unie sluiten om er uitgeprocedeerde asielzoekers heen te sturen. CD&V wil dat ons land zich daarbij aansluit, maar binnen de federale regering is er weer oneenigheid over de hubs. Zoals steeds gaat het niet vooruit. In Duitsland zijn er door de vergrijzing de komende jaren meer dan 20.000 mensen extra nodig in de zorg. Veel ziekenhuizen zoeken daarom ook personeel in het buitenland, maar extreemrechtse AfD wil het aantal arbeidsmigranten tot een absoluut minimum. In de oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt kan die partij een absolute meerderheid halen bij de regionale verkiezingen. Een vooruitzicht op minder personeel baart ziekenhuizen zorgen en dus zijn de ziekenhuizen erg ongerust. Droog en zonnig, 23 graden. Zondag hetzelfde weer bij opnieuw 3 à 24 graden. Maandag wisselvallig, de maxima zitten dan rond 27 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
2: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
3: Gebroedersvers, een doe-het-zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwalberg 210 op Glabbeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
4: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
3: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
5: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tommelaar bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tommelaarkaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Bus Kinrooi.
6: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
3: Voor elkaar met elkaar op zondag 6 september in feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Mieke en Petra, Jeroen en El, Wilbur Zitman, Johnny en Diana Moor. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza. Het nieuws. Wereldkampioen Pogacar zal dit seizoen niet meer koersen. Hij zal zijn titel niet verdedigen op het WK in Canada eind deze maand, dat laat zijn ploeg weten. Pogacar viel zwaar in de ronde van Spanje en moest geopereerd worden. Hij herstelt verder thuis. Pogacar heeft zijn contract bij zijn ploeg UAE wel verlengd tot eind 2032. Ook Victor Kampenaerts verlengde zijn contract bij Visma Lease Bike tot 2028. Kampenaerts is 34. Het is nog niet duidelijk wat de dodelijke woningbrand in Niel in de provincie Antwerpen heeft veroorzaakt. Het vuur brak vanochtend uit. Een vrouw van 67 overleefde het niet. De dochter ligt in het ziekenhuis. Het huis is wellicht onbewoonbaar. Ook enkele huisdieren kwamen om. Op meerdere plaatsen hinder op het spoor door werken. Het gaat onder meer over de hoofdspoorlijn tussen Gent en Brugge en in Aarschot. De NMBS voorziet alternatieve treindiensten en rijden vervangbussen. In 4 ziekenhuizen in ons land testen artificiële intelligentie bij borstkankerpatiënten. Die AI-modellen zijn gebaseerd op een unieke databank met gegevens van meer dan 8000 patiënten. Artsen gebruiken ze wel alleen bij patiënten die eerder al behandeld werden. Op die manier kunnen artsen per patiënt de geschikte behandeling kiezen. Als de testfase positief is, kunnen ook nieuwe patiënten ermee geholpen worden. In Nepal blijven reddingswerkers slachtoffers levend van onder het puin halen. Zo vonden ze een vrouw van 64 in haar huis. Ze was bewusteloos en ligt nu in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het met haar gaat. Eerder haalden de hulpdiensten ook een Chinese arbeider levend uit een ondergelopen tunnel. Op diezelfde plek hadden ze gisteren ook al 2 Nepalezen levend gered. 10 dagen geleden werden Nepal en Tibet getroffen door zware overstromingen en modderstromen. In totaal vielen er 1400 doden. Duizenden mensen blijven vermist. Vanmiddag en vanavond wat zon en wolken. Het blijft voorlopig droog, 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, 25 graden. Maandag hetzelfde weer, een graad of 28. Maar daarna wordt het wisselvallig en frisser.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.

mensen, hij ben ik dan. De enige echte Benny Sue. Ze kent mij vooral van het internet. Ik maak filmpjes over paansponies. Wie gaan dat spelletje eens op gang trekken? Doet mij maar nou. Pak er een bokvaas in één hand. Stik hem hoog in de loog. Ga op één rij staan

wij stond, leggen we een andere arm over de scheur van die lengzo. En dan de viool, die pensponny,

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
2: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
4: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
5: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel. veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruidshofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: Een honderdtal gemaskerde betogers blokkeren de haven in het dorp van Dover in Engeland. Mensen geraken amper in of uit en er staan lange files. De betogers verzamelen daar vanochtend en protesteren tegen illegale migratie via het kanaal. De politie probeert met hen te praten. De haven van Dover is de drukste internationale ferry- en passagiershaven van het Verenigd Koninkrijk. 10 dagen na de zware overstromingen en modderstromen in Nepal blijven reddingswerkers slachtoffers levend van onder het puin halen. In een huis vonden ze een vrouw van 64. Ze was bewusteloos en ligt in het ziekenhuis. Eerder haalde de hulpdiensten een Chinese arbeider levend uit een ondergelopen tunnel. Op diezelfde plek waar ze gisteren ook al 2 Nepalezen levend naar boven haalden. In totaal vielen er in Nepal en Tibet wel al bijna 1400 doden. Duizenden mensen blijven vermist. Wereldkampioen Tadej Pogačar zal dit seizoen niet meer koersen. Hij zal zijn titel dus niet verdedigen op het WK in Canada eind deze maand. En ook het EK in de Ronde van Lombardije moet hij noodgedwongen missen. Dat laat zijn ploeg UAE weten. Pogačar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest geopereerd worden. Hij herstelt verder thuis. Pogačar heeft wel zijn contract bij UAE verlengd tot eind 2032, vernemen we. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt 25 graden. Ook maandag wordt het nog zonnig en warm, maar vanaf dinsdag opnieuw herfstweer.
1: Dit was het Radio Monza nieuws.
8: Grootste hits van toen en nu.
9: Dit is Greatest Hits met uw gastheer en presentator
8: DJ Guy vanuit Kinrooi, Radio Monza.

Ga je zo terug naar iets over de klok van 15 uur. Hier zijn we dan weer met de grote zits, grootste zits aller tijden. En dat dan met die welbekende stem, DJ. Ja, ik ben even gaan uitwaaien in Hartje Blankenbergen. En als ik het over uitwaaien heb, dan heb ik het over het zeetje in Blankenbergen. Meer van wil ik ook DJ René bedanken voor het vrijmaken van de micro, het vrijmaken van de knopjes en voor zijn mooi muziekprogramma. Dank u wel René, maak er nog een hele fijne woensdag, fijne zaterdag van. Geniet ervan als het kan. En een veilige thuiskomst. Dank u wel René. Ja, zo te luisteren, ik ben bij je tot de klok van 18 uur met de groot en retro-wit aller tijden. Gewoon verzoekjes worden helaas niet meer gedraaid. Enkel verzoekjes voor verjaardagen of speciale aangelegenheden. Maar gewoon verzoekjes helaas niet meer. Wil je toch een verzoekje aanvragen voor een verjaardag? Dat kan op het nummer 089 70 21 79. En het buitel 032 89 70 21 79. Wil je graag een koffietje komen drinken, een pintje komen drinken, een babbetje komen slaan? Dat kan allemaal in de kantine bij Radio Monza, gelegen op Essenstraat 1, bestweten Kinrooi. Dus iedereen van harte welkom. Maar dan meteen invliegen met onze Isabella A. Smeek maar niet om mij. En trouwens, we wensen Isabella A. heel veel sterkte toe. En veel succes met haar genezing. Smeek maar niet om mij, Isabella A. Goedemiddag.

Twee programma's, The Rhythm Line, Love Me Not. Dat allemaal hier vanuit Achtje Kinrooy met DJ Music Play. Sorry, klein foutje. Greatest hits.

Ik mis je, kom hier. I love me not van Rina Wine. Greatest is groot, is wel echt tijd met DJ Given. Als je kind gooi. Dire Street, Sultan of Swing.

Ja, ja, de Dire Straits met Sultan of Swing. Ja, voor de mensen die het nog niet weten, nu aanstaande maandag is dan de grote trekking van onze jaarlijkse tombola. Namens het bestuur. Alle medewerkers, alle DJ's wil ik van harte bedanken. Voor het steunen van onze radio en voor het aankopen van onze tombola. En mogen we de beste winnen. Dus aanstaande maandag is dan de grote trekking.

0: Ja, dat is onze Ramon van Groenewoud. Warme dagen, ja, die warme dagen hebben we gehad. Het zal nog een tweetal dagen warm worden, maar echt niet meer zo warm.
1: Het water nog
0: en dan gaat het weer af. Warme dagen, Ramon van Groenewoud.

0: Ja, ja, warme dagen.
1: Eén voor mij, één voor jou.
0: Eén voor mij, één voor jou. Ik hoop dat we die warme dagen nog een beetje gaan terugkrijgen.
1: Warme dagen.
0: Een beetje na zomer. Maar liefst niet meer zo warm, lijkt die hittegolf als de afgelopen week of maanden. Free All White Now, een grote zit van Free. Dat allemaal eerst mijn asje kunnen gooien met de

Yeah, and we'll wait for the free. All right, now. We moeten goed draaien van de Pacific Gas Electric. Are you ready? Yeah. Met allemaal even een rasje kind gooien. Met de DJ. Weet het, het grootste is wel echt eten.

mooie goedheid van de Pacific Gas. We dachten, are you ready? Alles op 5 september 2026, dus we zitten al in september. De zomervakantie is alweer voorbij, de scholen zijn alweer bezig. Dus allemaal weer terug naar het oude, zo'n beetje. En ze gaan stapgewijs naar de herfst toe.

0: Voor jong en oud.
1: Groot en klein.
0: Greatest hits.
1: Met DJ Guy.
2: Ja, we gaan Lizzie Lewis opnieuw loslaten. Zon, zee en strand.

Louis, Zon, Zee en Strand. We gaan een nieuwe op van Taylor Swift opnieuw loslaten. I know what you. Van Taylor Swift, naast een nieuwe van Taylor Swift, kan er nu draaien. Dit is deze DJ.

Ja, mooie groeten van de mannen en de papa's met Monday Monday. Even terug naar de beach. We gaan de teaspoon op jullie loslaten. Sex on the beach. Dat allemaal hier vanuit Asje Ken gooien met de DJG. Ja, die kennen jullie vast wel. Sex.

Een mooie goedheid van de Teaspoon met de Sex on the Beach. We gaan Stephanie op die weer loslaten. Do you want her right now? Dat allemaal even net als je kind gooien met de Digi-Gier uit je mond. Goed en gisteren.

0: Ja, jij zult wel luisteren, dat is alweer een uurtje voorbij. Dat betekent wel een heel even tussenuit. Na de broodnodige boodschappen en het regionale nieuws. En daarna kom ik weer bij jullie terug met de greatest woordzits aller tijden. Dat allemaal hier vanuit Hartjekind, hoi! Met DJ's te zeggen, blijf.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerhout-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerhouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerhouteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
6: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
7: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
8: Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348 of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
9: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sferi in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sferi, waar rust begint zodra je binnenstapt.
10: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
11: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
12: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
13: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
14: Radio Monza. Het nieuws.
15: Russisch president Poetin heeft een tijdelijk staakt-het-vuren aangekondigd in de oorlog met Oekraïne voor 3 dagen. Dat heeft Poetin gezegd in het kader van de vredesgesprekken met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die kwamen vanmiddag aan in Moskou om er te praten over een Amerikaans voorstel voor een eind aan de oorlog. Het staakt-het-vuren gaat straks vanaf middernacht in. Eerder kondigde Oekraïens president Zelensky ook al aan dat ze Rusland niet zullen aanvallen tijdens dat Amerikaanse bezoek. Morgen reizen de Amerikaanse gezanten door naar Kiev in Oekraïne. Dat is vannacht opnieuw aangevallen met drones en raketten. Rusland viseerde onder meer de 2 luchthavens. In totaal 7 doden. In Dover in Engeland is de haven weer vrij nadat een 100-tal gemaskerde betogers daar de haven in het dorp enkele uren hadden geblokkeerd. De betogers verzamelden vanochtend en protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. De haven van Dover is de drukste internationale ferry- en passagiershaven van het Verenigd Koninkrijk. De supporters van voetbalclub Antwerp zijn vanavond dan toch welkom in het stadion van Standaar. De burgemeester van Luik verbood dat gisteren omdat er volgens hem te weinig agenten zijn voor de veiligheid. Daar was veel kritiek op, waarop de Antwerp-fans dreigden om toch naar Luik te gaan en het centrum van de stad in te trekken. Nu besliste de burgemeester dan toch maar dat ze het stadion in mogen. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, blijft droog, 21 graden. Morgen afwisselend bewolkt, 25 graden. Maandag hetzelfde weer, 28 graden, maar daarna wordt het wisselvallig en frisser.
16: Dit was het Radio Monza Nieuws.
17: Grootste hits van toen en nu.
18: Dit is Greatest Hits, met uw gastheer en presentator...
17: DJ Guy vanuit Kinrooi, Radio Monza.

Ja, ja, zo toch luisteren. Iets over de klok van de 16 uur. Hier zijn we dan weer bij jullie terug met de grote en grit dit aller tijden. Dat is allemaal hier vanuit Achtjeken gooi. Met die geweldige stem DJ. Dus nogmaals, zal ik in het begin van mijn programma al zijn. Nu aanstaande maandag is dan de grote trekking van onze jaarlijkse tombola. Nogmaals bedankt voor iedereen die de lotjes hebben gekocht voor ons te steunen. En mogen de beste winnen. Dus nu maandag. September 7, de grote trekking. Ja, ik ben erbij tot de klok van de 18 uur. Wil je graag een pintje komen drinken, een babbeltje komen slaan, een pintje komen drinken, een koffietje komen drinken? Dat kan allemaal hier in de kantine. Bij Radio Monza, gelegen op Essenstraat. Eén bezweten Kinrooi. Dus iedereen van harte welkom. En trouwluisteraars, gewoon verzoekjes worden helaas niet meer gedraaid. Enkel verzoekjes voor verjaardagen of speciale aangelegenheden. Maar gewoon verzoekjes helaas niet meer. Wil je toch graag een verzoekje aanvragen voor een verjaardag? Dat kan op het nummer 089-70-21-79. We gaan ze dadelijk dan de laatste uur van de Katopje loslaten. 1, 2, 3, 4. Sneller als het licht. Ja, onze Kato. Dat was dan hier vanuit Asje Kinrooi met DJG.

Ja, onze kantoor maar 1, 2, 3, 4, sneller dan het licht. We gaan verder met discotheca Shining on My Own. Dat al had

En je hoort ook van Zucht in de Wild met de Cheerio. We gaan er even door. Joe Cocker, Want You in My Heart.

ja, Wele Joe Cocker, de man met de ruige stem. Won't change my heart. De Wele Gunter. Nee, dat je niet los kan laten. En dat is geen bluff, bluff. Maar wel een nieuwe single van onze Gunter Neeuws met bluff, bluff. You don't care. Met zelf maar. Dat alles hier, dat is je kind gewoon.

Yeah, yeah, onze Youngblood. Change it. Ja, deze, we gaan dan live een Pukkelpop. En als je keyboard te hassel. Youngblood. Ik heb ze daar live gezien, Youngblood. Fantastisch.

Ja, Excel met Kiss You All Over. Wolken, oh, Lonson, meer dan allemaal. Even een dagje kennen gooien met deze.

Ja, ja, zo toch, dat is alweer bijna een uur voorbij. Dat betekent, we gaan heel eventjes naar de klok toe van 17 uur. Dat betekent, we gaan heel even tussenuit naar de broodnodige boodschappen en het regionale nieuws. En daarna kom ik nog voor een uurtje bij jullie terug met Greatest is André, groot is alle tijden. Tot zo. Maar eerst nog Andrea Albana, André Minapova.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tommelen bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tommelenkaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Bustwetek in Rooi.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
3: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Mol. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
4: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Kwik, Joules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Steger Snacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs, zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Seger Snacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195.
5: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie.
6: overal stof.
5: Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
1: Paardenliefhebbers. Gersal Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
5: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles, van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
0: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulsum. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: In Sint-Job in het Goor zijn drie kinderen gewond geraakt op de Balkjesfeesten. Het gaat om drie meisjes, twee van 8 en 1 van 7 jaar oud. Het gebeurde tijdens een act op het podium, zegt de burgemeester. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het onderzoek loopt. Het podium is intussen vrijgegeven en het evenement kan gewoon verder. Het zou om een ongeluk hebben gegaan. Russisch president zegt dat hij akkoord is met een tijdelijk staakt het vuren in de oorlog met Oekraïne voor 3 dagen. Dat heeft Poetin verklaard in het kader van de vredesgesprekken met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die zijn vanmiddag in Moskou aangekomen om er te praten over een Amerikaans voorstel voor een eind aan de oorlog. Het staakt het vuren gaat vanaf middernacht in. Eerder kondigde Oekraïns president Zelensky ook al aan dat ze Rusland niet gaan aanvallen tijdens het Amerikaanse bezoek. De supporters van voetbalclub Antwerp zijn vanavond dan toch welkom in het stadion van Standaar. De burgemeester van Luik verbood dat gisteren omdat er volgens hem te weinig agenten zijn voor de veiligheid. Maar er kwam veel kritiek op, waarop de Antwerp-fans dreigden om toch naar Luik te gaan en daar het centrum van de stad te blokkeren. Nu besliste de burgemeester dat ze toch maar het stadion in mogen. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, 25 graden. Maandag hetzelfde weer tot 28 graden, maar daarna wordt het wisselvalliger en frisser.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: Grootste hits van toen en nu.
10: Dit is Greatest Hits, met uw gastheer en presentator
9: DJ Guy vanuit Kinrooi, Radio Monza.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: laatste gedeelte. Greatest Hits Toward This All of Tijden met DJ. Want dat is dan ook een goede. 1, 2, 3, rek. Helaas niet de zomerrit gewonnen in 2026 te Blankenberg in Mallorca 3.
1: Genieten dat de glorie's garantie.
0: De Romeo's.

0: Ja, we hebben hier een jarige. Mark Heel is jarig. Ik zou zeggen, Mark, doe er nog vele, vele jaartjes erbij. En goede gezondheid. En maak een hele fijne dag van Dikke Proficiat, Mark.
1: Dit wordt een hele mooie dag.
0: En het volgende plaatje van La Comparsa. Zeer speciaal voor Mark die vandaag jarig is.

was een lang comparsa. Zeer speciaal voor Mark Heerle, voor zijn verjaardag vandaag. Het volgende plaatje wordt draaien zeer speciaal op aan mijn maatje Speedy. Even herinneringen van vroeger ophalen in onze kindertijd. We zeggen Speedy, luister zelf maar. Zeer speciaal voor jou, kunnen we nog eens een herinnering ophalen. Het kapelletje van Frits Rademaker.

En ja, dat waren een beetje herinneringen op halen in de tijd van mijn jeugd. En vooral in de meimaand, opgedragen aan Speedy. We gaan verder met de Coldplay, met de Clocks. Dat allemaal hier in het Asje Kinrooi met de DJ.

Ja, een mooie hit van Coldplay. Met Clocks. Van de Clocks gaan we naar The Box. The Letter.

the Oil, Greatest World Revival, Traveling Band. Rob Zip staat op zoek aangevraagd. Onze Bob is door en heeft maar één keloer.

Peter Verlaat met zijn groep Mama's Jasje. Holmes en Buggers Doer, dan nog maar één. Greatest Hits, grootste aller tijden met DJ.

0: En wie gaat hoerde nogmaals. Joer, oftewel de meteor. We gaan even de nooduitgang zoeken.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

onze Joris. Helaas, ook de zomer heeft 2026 in Blankenbergen niet gewonnen. Maar daar horen we straks meer. Zij gaan we de winnaar van 2026 van de grote hit van Blankenbergen op jullie loslaten. Maar eerst even deze. André Hazes.

Het blijft een grote hit van Weile André Hazes. Een beetje verliefd. Gooi die hit op de draaitafel. En geloof me maar, de dansvloer staat vol. Weile André Hazes. Terug naar de zomertijd van Blankenbergen 2026. De winnaar. K3, de zomer van Oya Lelele.

Ja, ja, de grote winnaars van 2026. Radio 2 aan Zeet in Blankenbergen. Onze K3. De zomer van Oya Lelele. En dat was dan de vorige week zaterdag. Ik heb het allemaal live kunnen zien. Echt de moeite waard. Jij verbaast me.

0: Ja, ja, jij verbaast me. Adam Blommer. In de wet met de Zoe. Tranen van goud.
1: Jij verbaast me. Jij krijgt het weer.
0: Nog heel even te gaan. En dan zit ik weet het alweer op.
1: Ik voel me

0: Dat is Arn Blommer met Zoe. Tranen van goud. We gaan even alles in vuur en vlam zetten. Niels de Stadsbader. Maar niet werkelijk alles in vuur en vlam zetten, want dan kan ik hier helaas niet meer zijn.
1: Liep de apotheek binnen.
0: Nee, gewoon dit van Niels de Stadsbader. Vuur en vlam.

0: Ja, ja, onze Neeltje Staswater, vuurrebelan.
1: Alles staat in vuur en...
0: We gaan nog een mooie op je loslaten. Judith, I love you too, be my love. Zij hebben ze ook te gast op de zomer 2026 in Blankenbergen aan zee.

Ja, ja, zo trouwens, luisteraars. Het zit er alweer op. De gemeente is grootste aller tijden. Met die welbekende stem, DJ G. Zo dadelijk ga ik naar de micro en de klokjes vrijgeven aan DJ Sandra. Zij zal ik vergezellen met mooie muziek tot de klok van 20 uur. En als alles goed zit, zal het normaal Jantje Bussel, oftewel DJ Walla, moeten zijn. Wat mij betreft, maak er nog een hele fijne zaterdag van. Geniet ervan als het kan. Mocht je een stapje in de wereld zetten, rijd voorzichtig. Hou het veilig. Ik ben er weer woensdag met mijn programma Music Play, muziek voor ieder wat wil. Ze zijn allemaal hier uit dezelfde zender, hier te Kinrooi, bij Radio Monze. En dat allemaal in de klok. Van nu nog steeds, vanaf 16 uur. Wat mij betreft, bye bye, zwaai zwaai, doei doei, geniet ervan. Fijne zaterdag, dag.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
2: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat Weten Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
3: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Jeroen Monen, Schurrenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurrenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
4: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws. Op de Balkensfeesten in Sint-Job in het Goor bij Antwerpen zijn 3 kinderen gewond geraakt. Het gaat om 3 meisjes, 2 van 8 en 1 van 7 jaar oud. Het gebeurde tijdens een act voor het podium, zegt de burgemeester. Daar is iets naar beneden gedonderd, het onderzoek loopt. Het podium is inmiddels vrijgegeven en het evenement kan gewoon doorgaan. 1 op 3 voetbalclubs heeft een wachtlijst, blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Nochtans stijgt het aantal kinderen dat wil voetballen elk jaar, maar jeugdclubs kunnen de hoge vraag niet aan. En daar zijn 2 redenen voor natuurlijk. Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent zijn de problemen het grootst. In Noorwegen willen duizenden mensen een laatste groet brengen aan koning Harald, die overleed vorige week na een bloedvergiftiging. De wachttijd loopt op tot ruim 7 uur. In totaal was de wachtrij op het hoogtepunt daar straks meer dan 1 kilometer lang. Dinsdag wordt koning Harald begraven, hij werd 89. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Cyprus is nu al opgelopen tot 13 en er zijn ook nog 15 mensen vermist. Dat meldde de lokale autoriteit. De ferry zonk vorige zondag door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. Het was het net niet voor Tim Wellens in de wielerronde van Groot-Brittannië. Wellens eindigde in de vierde etappe als tweede. De Nederlander Sees Bol won uiteindelijk de sprint met 2. De Zwitser Fabio Christen werd derde op 20 seconden. Wellens is wel de nieuwe leider in het klassement. Morgen is er de slotrit. Vanavond en vannacht droog en helder, minima 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maxima tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer, de temperaturen zitten dan rond 21 graden, maar het wordt wel wat herfstachtiger.
6: Dit was het Radio Monza Nieuws.
7: Hoi hoi, een hele goede avond en welkom bij Oldies & Goldies met Sandra. Ik wil allereerst mijn voorganger DJ Guido bedanken. En natuurlijk alle andere DJ's die me vandaag en van de week al voorgingen. Tijd nu voor leuke zaterdagavondmuziek. Dus laat de tv nog even voor wat hij is. En in plaats daarvan, doe eens gek, doe een dansje. Of neem degene in je buurt eens goed vast. Wij gaan naar een plaatje luisteren uit 1977. Dit is Love met Waldo Lala.

Dikke vuilen hebben zwijgend plicht. Deze was van Andrea Berg. Prachtig nummertje. Het volgende is Nederlandstalig. En het is er eentje van de dijk. En we zeggen dat allemaal s'avonds wel eens. Mag het licht uit?

Mag het licht uit? Dit was De Dijk. Het is alweer bijna 6:15. En zoals we net een nummertje hadden over Mag het licht uit? Deze is Leave a Light On. Dit is Belinda Carlisle.

Het kleine paradijs op deze mooie meezingzaterdagavond. Heel leuk om te zingen natuurlijk deze. Ik heb hem al een heel tijdje niet meer gedraaid, omdat ik dacht dat ik hem soms te veel draaide. Maar toch, deze is prachtig. Deze van Bonnie M. uit het jaar 1978. The Rivers of Babylon.

Baby, I Love You. Deze was van Andy Kim, een grote hit uit 1969. Een Canadese zanger. By the way, even een beetje tussendoor. Wij gaan verder met een nummertje van Piet Veerman. Walking Together.

Half zeven werd het met deze van Piet Veerman, Walking Together. En Tante Tilly, uit Tour. Ja, die is 85 geworden en dat kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. Vanwege Julienne en Camille, een heel leuk plaatje. Speciaal voor jou, Tante Tilly. Eentje uit het jaar 1983 van Ryan Paris. Dit is Dolce Vita. Geniet ervan.

Ja, tante Tilly, uittoer. Deze was speciaal voor jou namens Julien en Camille. Ik hoop dat je je verjaardag 85 jaar intussen fijn hebt gevierd. Eens kijken, ik denk dat wel iemand op een nummertje van Shakira zit te wachten. En ik dacht, dan gaan we nog even ertussen duwen. Dit is Shakira met Zoo.

Een hele leuke deze van Shakira. En ik hoop eigenlijk wel stiekem dat Lore deze gehoord heeft. Als echte countryfan dacht ik aan een nummertje van Lisa McGeouk. En ik krijg wel heel regelmatig berichten van mensen die een YouTube-filmpje doorsturen. Maar dat vind ik altijd wel heel fijn, want zo wordt mijn muziekkennis ook weer een beetje groter. We gaan luisteren naar eentje van Lisa McGeouk. Dit is Country Girl.

Mijn beste vriend van Christophe. Het uur loopt op zijn einde en dat vind ik vaak jammer als een nummer wordt afgebroken. Maar geen schrik, ik ben er na de reclame en het nieuws terug. Blijven luisteren, hè.

in 1860. Kennedy werd president in 1960, 100 jaar later. Beide werden ze op gelijke wijze vermoord met een schot in het hoofd. Beide keren heette hun opvolger Johnson, democraten met een zetel in de Senaat.

0: De man die op president Kennedy schoot, werd geboren in 1939, 100 jaar later. De twee moordenaars, Booth en Oswald, werden beide om het leven gebracht voordat ze konden terechtstaan. De beide presidentsvrouwen verloren een kind in de tijd dat ze het Witte Huis bewoonden.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Voor elkaar met elkaar op zondag 6 september in het feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Mieke en Petra, Jeroen en El, Wilbur Zitman, Johnny en Diana Moor. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
3: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Maasijk. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
4: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren Maasijk. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren Maasijk. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
1: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
4: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel. Persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
2: Beste luisteraars, er is weer de grote tommelaar bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tommelaarkaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busstreek in Rooi.
6: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunderhout, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
7: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
8: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dokter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
9: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkem en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws.
11: De Gentse studentenvereniging Vlaams Economische Kring is voor 4 weken geschorst omdat ze tijdens een doop de regels van het doopdecreet overtraden. Schachten moesten spaghetti-ingrediënten eten, waaronder rauw vlees, en daarna weer uitbraken. De koepel van studentenvereniging aan de UGent kondigt strengere maatregelen aan en werkt een volledig vernieuwd doopdecreet tegen volgend academiejaar uit. 1 op 3 jeugdvoetbalclubs in Vlaanderen moet werken met een wachtlijst, blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Hoewel de interesse bij kids blijft stijgen, kunnen de clubs de enorme vraag niet meer aan. Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent lopen de wachtlijsten hoog op. De balans na de zware schipbreuk voor de kust van Cyprus blijft oplopen. Er zijn intussen 13 lichamen geborgen en er worden nog 15 opvarenden vermist. De ferry liep vorige zondag averij op door een scheur in de boeg. De kapitein, de voltallige bemanning en de directeur van de rederij zitten intussen in de cel op verdenking van onopzettelijke doodslag. In de Formule 1 hebben we een grote verrassing op de starting grid voor de Grand Prix van Italië. De Franse coureur Pierre Gasly heeft verrassend de pole position veroverd. Hij was tijdens de kwalificaties nipt de snelste en houdt zo George Russell en Oscar Piastri achter zich. Vanavond en vannacht helder en droog bij 15 graden als minima. Morgen een zonnige, warme zondag met 25 graden. Maandag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op enkele buien bij 26 graden. Dinsdag koelt het weer af tot 21 graden bij een wisselvallig weerbeeld.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.
12: Hoi hoi, goedenavond allemaal. Ik ben er weer voor nog 1 uurtje oldies en goldies met Sandra. En de classics, die zijn wel enorm populair in mijn programma en natuurlijk ook bij jullie thuis. En waarom dus niet nog eentje van de classics? Dit is Sunshine Baby.

Leuke starter deze van de classics met Sunshine Baby. Baby, let me taste your wine. Wel, liever niet. Ik drink het liever zelf op. We gaan naar het jaar 1967. Dit is eentje van de Cats. Sure, he's a cat.

Als dat geen oldie is, deze van de Cats. Sure, he's a cat. En wat dachten jullie van deze? Dit is Creedence en Clearwater Revival met Hello Mary Lou.

Dat was de Goombay Dance Band met Don't You Cry Caroline. Terug wat Nederlandstalig. En wat dachten jullie van deze van Rob de Nijs? Dag, zuster Ursula.

20 na 7, deze was van Grace met Manhattan. En we gaan gewoon, gewoon verder. Ik ben weer even mijn draad hier weer kwijt. Trini Lopez, dit is Lemon Tree.

Trini Lopez met Lemon Tree. Het volgende nummertje is er eentje van de geweldige country zangeres Dolly Parton. Het nummer heb ik zelf ooit gezongen. Als je op YouTube kijkt, dan vind je die misschien wel terug bij Kramer Sandra optreden. Dit is Applejack.

Hele mooie herinneringen aan deze van Dolly Parton. Applejack, terug Nederlandstalig. Jan Smit die heeft verschillende prachtige nummers geschreven. Ook deze, Droom in Duigen.

Droom in de Huigen van Jan Smit. En op verzoek deze van Christian Anders. Oh, ik zeg het weer verkeerd. Maar dat is een prachtig nummertje. Dat is sowieso zeker. Einsamkeit hat viele Namen.

Eenzaamheid had vele namen. Een plaat kan een persoon, een gevoel, een moment, een herinnering terugbrengen. Ik heb een lieve vriendin en haar mama hecht heel veel waarde aan het volgende nummer. En hoe mooi is dat? Even terug bij iemand zijn, niet fysiek, maar toch door dat nummer. Deze is van de Picnics uit het jaar 1964. I'm Alone.

Dat was Pat Benatar met We Belong. Vanmorgen stond ik op en het eerste nummer wat ik hoorde was er eentje van Nicole. En dat bleef de hele dag door mijn hoofd gaan. En nu nog, ik ben het nog altijd niet moe gehoord. Dit is Nicole met Wendy Bloemen, Weine Kunden.

Wendy die bloemenwaaiende koent en deze was van Nicole. Vandaag kreeg ik van een kameraad een tip van een nummer wat in Amerika op nummer 1 staat in de billboards. En ik had eigenlijk nog nooit van haar gehoord, Ella Langley. En ik heb het nummer geluisterd en ik vond het direct prachtig. En dan komt er juist iemand hier uit de studio mij een verzoekje brengen. Dit is Ella Langley met Choosing Texas.

in Texas, ook een hele fijne om een duo op te dansen. We blijven in de country sfeer, het voorlaatste nummer. Ja, dat is er weer eentje van Dolly Parton. Dit is Lovin' You.

Onze Dolly met Loving You. Ja, lieve luisteraars, het zit er weer op, hè? Maar ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben. Woensdag ben ik er weer, maar volgende week zaterdag is mijn allerliefste metekindje jarig. Leon Kremers, die wordt alweer 4 jaar en dat moet zeker gevierd worden. Maar ik ben er gerust in dat er wel iemand mijn plekje overneemt en het minstens zo goed doet. Voor de rest wil ik jullie nog een hele fijne avond toewensen en een mooi zonnig weekend met iedereen om je heen die je lief hebt. Het beste en tot heel gauw. Dit was Oldies and Goldies met Sandra. Doei doei!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooy, Brennjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooy bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooy verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooy en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws. De Gentse studentenvereniging Vlaams Economische Kring is voor 4 weken geschorst omdat ze tijdens een doop de regels van het doopdecreet overtraden. Schachten moesten spaghetti-ingrediënten eten, waaronder rauw vlees, en daarna weer uitbraken. De koepel van studentenvereniging aan de UGent kondigt strengere maatregelen aan en werkt een volledig vernieuwd doopdecreet tegen volgend academiejaar uit. 1 op 3 jeugdvoetbalclubs in Vlaanderen moet werken met een wachtlijst, blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Hoewel de interesse bij kids blijft stijgen, kunnen de clubs de enorme vraag niet meer aan. Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent lopen de wachtlijsten hoog op. De balans na de zware schipbreuk voor de kust van Cyprus blijft oplopen. Er zijn intussen 13 lichamen geborgen en er worden nog 15 opvarenden vermist. De ferry liep vorige zondag averij op door een scheur in de boeg. De kapitein, de voltallige bemanning en de directeur van de rederij zitten intussen in de cel op verdenking van onopzettelijke doodslag. In de Formule 1 hebben we een grote verrassing op de starting grid voor de Grand Prix van Italië. De Franse coureur Pierre Gasly heeft verrassend de pole position veroverd. Hij was tijdens de kwalificaties nipt de snelste en houdt zo George Russell en Oscar Piastri achter zich. Vanavond en vannacht helder en droog bij 15 graden als minima. Morgen een zonnige, warme zondag met 25 graden. Maandag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op enkele buien bij 26 graden. Dinsdag koelt het weer af tot 21 graden bij een wisselvallig weerbeeld.
7: Dit was het Radio Mons.

Even hebben een goede avond, luisteraars. Het is eigenlijk toch al meer dan 2 minuten na 20 uur. Luisteraars, voilà. Het is natuurlijk wel weer tijd voor de zaterdagavondshow. Zoals elke zaterdag tussen 20 en 23 uur, luisteraars. Voilà. Ja, na mij was natuurlijk wel Sandra. Nu is Jan van Bussel weer met allemaal goede krakers om nooit te vergeten. Nou, luisteraars, voilà. Als u blijft luisteren via Radio Monza 105.6, 106.5, dan hoort u natuurlijk wel meer en meer. Luisteraars, voilà. Maar eerst dan wel een goede naam. Het is van Jan van Bussel tot 23 uur. Luisteraars, voilà.

heeft toch iets van met Jan van Bussel daarbij. Luister, kom natuurlijk wel de lakerman vanuit de kant van Wie en Laak. Maar de koning van de avond is nog altijd Jan van Bussel daarbij, luisteraars. Voilà.

Ja, maar natuurlijk wel twee singers bij elkaar. Komt maar goede rockers tonnen. Maar de laatste zijn natuurlijk wel normaal. Oerend hard erbij. En daarvoor waren natuurlijk wel de Rolling Stones. Met Paint in Black. Twee goede singers bij elkaar, luisteraars. Voilà.

Toch wel een tijd aan het langzame kijken van je wel. Zullen we niemand minder dan deze André Hazes. Luisteraars, de gewoonte weet u altijd meer en meer. Ik moet natuurlijk beluisteren, luisteraars. Ik ben een koud, maar Sanjo door jou is natuurlijk wel iets anders. Luisteraars, voilà. Maar de volgende zing is gewoon een tijd aan het langzame kraken, luisteraars. Duitsstalig tonen met eigenlijk toch speciaal voor deze heer. Komt natuurlijk wel voor een dame, luisteraars. Voilà.

0: Ja, toch een intergend langzame kijken van niemand minder dan Calimero. Zo luisters, toe bist wie die sterren zo schön. Was eigenlijk toch speciaal van hier uit Mazijk, luisters. Dat kwam natuurlijk wel van een dame, luisters, voilà. Maar de volgende single is eigenlijk toch speciaal voor Hans Larsson. Die is er morgen natuurlijk wel, wordt hij wel jarig. Komt dan onze collega B.O.B.O. Maar de rest erbij, dat zijn natuurlijk wel de strangers. Met een boombak zit er nog altijd bij, luisters, voilà.
1: Mijn boombak, mijn boombak, mijn boombak is kapot. Het is belangrijk, geen naam.

Kraakkenveer. Ja, toch weer een goede kraker vanuit de jaren 70, 70. Het is een kerre luisteraars. Maar het zijn natuurlijk wel de Strangers. En de Boompak zit er nog altijd bij. Maar eigenlijk toch speciaal voor onze Hans Larsson. Die morgen jarig is, komt natuurlijk wel niemand minder dan Bobo erbij, luisteraars. Voilà.

0: ben je mal meid. Zo gaat het immers altijd. Je komt er best. Je hebt zoveel.
1: Ja, maar een klein beetje tergen langzaam met deze Vlaming erbij. Al jaren geleden, de luisteraars wel aan. Louis Neves is er altijd aan. Maar Annelies, het is Sas van Gent, is natuurlijk wel de titelluisteraars. En daarvoor was natuurlijk wel weer zo'n goede kraken van Joaste. Was natuurlijk de eerste van Frank Sinatra, My Way. En nog twee goede singles om nooit te vergeten, de luisteraars wel aan.

van een goede kraker, luisteraars vanuit de jaren 70. Zijn naam is altijd David Essex, luisteraars. Gonna make you a star. Toch een goede kraker van je Waalse, luisteraars. Voilà. Maar de volgende singer is wel weer een Vlaming tot en met niemand minder dan Urbanus, luisteraars. Voilà.

mensen, met deze single er altijd door, met deze urbanus erbij, luisteraars, dan weet je natuurlijk wel meer en meer wat de hele wereld is bezig is, luisteraars. De wereld is om zeep, er gebeuren rare dingen om en bij, zitten er altijd bij, luisteraars, voilà. Maar twee singles dat de tijd zijn van 21 uur, luisteraars, Jan Smit en eentje van Doan Eddy.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

zijn Jan van Bussel is weer bij Radio Mons. Dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Maar het zijn natuurlijk wel deze heren van de kanten van Oei en Laak. Gewoon met de lekkere man erbij. Voilà, daar is weer Jan van Bussel bij Radio Mons er altijd erbij. Je luisteraars, voilà.

Nog twee goede krankers bij elkaar. Luister, de laatste waren het zeven heren bij elkaar. The Marmalade, Reflections of My Life. Toch een goede kraker. En daarvoor was er één Duitser erbij. Stoney Marshall met Schöne Maid. Twee goede singles erbij, luisteraars. Voilà.

Bruno Mazurek is nog altijd deze heer. Is al jaren geleden. We klinken nog altijd mooi. Duitsstalig tot de mellen. Luisteraars, zwarte zigeuner zitten nog altijd bij. Luisteraars, voilà.

dat er een beetje plannen weggezongen met deze twee dames en hier vanuit de kant Nederlands Limburg. Luister aan Swan, Fietsenframe en een waltz met Maria.

toch twee goede singles vanuit de jaren 60, eind jaren 60, luisteraars. Maar de laatste natuurlijk wel CCR, wat Hey Tonight. En de hoor natuurlijk wel de Foundations, Bad Bad All Days. Twee goede singles bij elkaar, luisteraars. Voilà. Maar de volgende singles toch een Oostenrijke, luisteraars. Maar deze Robert vanuit Rotterdam heeft natuurlijk wel gevraagd. Die vandaag jarig zijn, luisteraars. Moest er eentje zijn van Hansi Hinterzeer.

natuurlijk wel niet zo Hansi interesseren. Luister, die rollenpolonaise bestaat nog altijd door de maat. Dat luisteraars wel aan. Maar eigenlijk toch speciaal die vandaag jarig is, komt natuurlijk wel voor Robert vanuit Rotem, luisteraars. Voilà.

zijn toch twee tergen langzame krakers om nooit te vergeten. Nou, luisteraars, voilà. Maar dat laatste is natuurlijk wat Don McLean van begin jaren 70 geluisterd. Gewoon echt Vincent, weet je natuurlijk allemaal. En daarna, af tevoren, was natuurlijk wel deze van Raymond van het Groene Woud. Omdat nog altijd van je hou twee goede krakers bij elkaar, luisteraars, voilà. Maar de volgende zinger eentje van Jetty Paletti. Eigenlijk toch speciaal voor deze heer. Die is nog altijd Herman erbij, luisteraars, voilà.

Ja, ja, ik verscheurde je foto's natuurlijk wel iets als meer tempo dan een man. Johnny Gold is natuurlijk wel deze hier, luisteraars. En daarvoor natuurlijk wel deze van weer zijn spitsen. Hé, hey, dit is zo'n meisje. Twee goede singers bij elkaar, luisteraars. Voilà.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

wel een goede rocker tot en met niemand minder dan Status Quo erbij. Big Fat Mama was natuurlijk wel aan deze titel. Luister als wel aan. Maar het is eigenlijk toch al 6 minuten na 22 uur. Blijf je natuurlijk wel genieten tot 23 uur. Luister als wel aan.

weer zo'n goede zing vanuit eind jaren 60, luisteraars. Dus dat doen we met Christy, maar Bernardino toch een goede kraker van je welste. Net zoals de volgende single komt natuurlijk wel vanuit de jaren 70. Gewoon nog met, voilà.

bezoek op 52 jaar geleden met deze single erbij. Luister ook zo'n goede kraker om nooit te vergeten. Luister, mijn gedachten, u misschien ook. Luister gewoon met de Dynamite. Hold a little over.

Sonic, ja, Bitch Alive, een song, maar toch wel een goede kraker, meer dan 15 jaar geleden. Die Hans is nog altijd slaan, kom maar in mijn hutje. En de single daarvoor was natuurlijk van de Ampensjes, luisteraars, de Polonaise medley. En toch bij elkaar twee goede singles bij elkaar, luisteraars, voilà. Maar de volgende single is toch speciaal voor deze Tano en deze Marianne vanuit de Mozaïque, luisteraars, eentje van de Cats, voilà.

zijn natuurlijk wel twee Hollanders bij elkaar, maar toch een goede kraken van je waanste. Ja, meer dan 15 jaar geleden zijn natuurlijk wel de zware jongens. Tezamen waren ze natuurlijk 300 kilo luisteraars, want dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Maar deze Rosemarie, die zit er nog altijd bij je luisteraars, voilà. Maar de volgende zing is wel iets anders eigenlijk, toch speciaal voor deze Eddie Jonk luisteraars van het Ophoven. Die is vandaag jarig, moest natuurlijk wel een single zijn. Eigenlijk toch speciaal voor deze Eddie van Wilturen. Een gelukkige verjaardag, zit er nog altijd bij je luisteraars, voilà.

Eigenlijk toch speciaal voor deze Eddie Jong die vandaag jarig is, luisteraar. Ze hebben natuurlijk wel een keer gevraagd vanuit de kant van Opover, luisteraars. Wiltura, een gelukkige verjaardag was eigenlijk toch bedoeld voor deze Eddie, luisteraars. Proficiat, blijven natuurlijk wel genieten, tot de maand, luisteraars. Voilà.

Schitterende goede zingen, wel live bezongen met de Moeren Betanzie. Daar ben je, luisteraars. Jacqueline is natuurlijk wel de bedoeling, tot en met de luisteraars, voilà. Maar volgende zingers zijn twee bij elkaar, ja. Eens voor een ieder aan het raam die strombelen, zit er nog altijd bij je, luisteraars, voilà.

Allee, het toch weer zo'n goeie kraken van je wansen. Het waren natuurlijk wat radioswommelen tot aan mij. Jij alleen, Magdalena, was natuurlijk wel de titel. En daarvoor was natuurlijk dit van René de Haan met de vuile huikelaar. Twee goeie singers van elkaar langs de Nederlandse kant, luisteraars. Voilà.

dat ze dit nou altijd doen met de foliers erbij. Het zijn vier Nederlanders bij elkaar. Twee dames en twee heren. Maar dans nog één man met mij. Wie zou dit graag willen doen? Daar zijn natuurlijk wel zoveel aan. Luisteraars, voilà.

weer zo'n goeie kraker met twee Vlamingen bij elkaar, luisteraars. Cliff Rilly met de Luc van Meeuwen. Ons geheim zit er altijd bij, luisteraars. Als je nog een geheim hebt, ja, meer kan natuurlijk wel niet zeggen. We zitten toch bijna bij het einde van dit programma, luisteraars. Voilà.

0: weer een goede kraker van deze twee vanuit Maasmechelen en de Deeltse stok om erbij te luisteren. Het zijn natuurlijk wel die Batse klassers, maar een kleine zegt zit er nog altijd bij je luisteraars. Voilà. Jammer genoeg zitten we toch op het einde van dit programma, luisteraars. Wanneer ben ik er weer? Donderdag tussen 11 en 13 uur. Voor de rest nog een leuke avond en een hele prettige nacht erbij, luisteraars. Voilà.
1: Let me

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.